En met vijf trio-sonates, opus 5, de nummers 2 tot en met 6, van Pietro Antonio Locatelli door Musica Ad Renum, zijn we aan het einde gekomen van Chroniek van de Nederlandse Muziek. Dit programma werd samengesteld door Egbert Randewijk.

Welkom bij deze aflevering van het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Daarin brengt de Concertzender muziek van Nederlandse componisten en uitvoerend muzici. Vanavond wijden wij een uitzending aan de componist en dirigent Cornelis Dopper. Dopper werd geboren in Stadskanaal in de Groningse Veenkolonie in 1870 en overleed op 18 september 1939 in Amsterdam. Hij verloor als kind zijn beide ouders en werd toen in huis genomen door zijn oudere zus, waar hij zijn eerste muzieklessen kreeg. In 1888 vertrok hij naar Leipzig, waar hij les kreeg van Karl Reinecke. U gaat nu eerst luisteren naar wat wel Dopper's muzikale testament wordt genoemd. Het werk is getiteld Giacona Gotica en dateert uit 1920. Omdat het werk bij de eerste uitvoeringen matige kritieken kreeg, reviseerde Dopper het werk vooral ook op advies van Willem Mengelberg. Deze opname dateert van rond 1938. De naam Giacona Gotica is wat geheimzinnig. Een chaconne met driekwart maatsoort en een korte repetitieve baslijn is het in ieder geval niet. Wel hoort u in de eerste mate de dies irae-sequentie. U hoort een uitvoering door het Concertgebouworkest onder leiding van Mengelberg.

U hoorde de derde symfonie van Johannes Brahms, uitgevoerd door het Boston Symphony Orchestra, gedirigeerd door Bernard Haitink. Nu gaan we verder naar een ander meesterwerk van de componist, namelijk zijn Alt-rhapsodie, oftewel de rhapsodie voor altstem, vierstemmig mannenkoor en orkest, gecomponeerd in 1869, op drie stroven uit Hatzreise im Winter van Johann Wolfgang von Goethe. Het zijn drie zorgvuldig gekozen stroven uit het hart van dit poëtisch meesterwerk. Het verhaal is dat van een jongeman die gekromd en mensenschuw door het leven gaat vanwege een tegenslag en ongeluk. Hij zoekt de eenzaamheid in de wildernis. En dit beeld, dat het desolate openingsrecitatief bepaalt, wordt gevolgd door een analyse van de man zijn mentale knoop. Hij doet een dramatisch verzoek, een bede om een melodie die zijn hart kan raken en zijn ziel kan kalmeren. En het is de donkere altstem die dit verhaal vertelt. In het derde deel verschijnt het mannenkoor en lijkt de lucht iets op te klaren. Er ontvouwt zich een hartverwarmend muzikaal weefsel tussen solist en koor op een prachtig koraal. Het werk komt tot de emotionele balans die het vanaf het begin gezocht lijkt te hebben. En dan tot slot wordt de bede driemaal herhaald en eindigt het stuk in berusting. Derhalve een klassieke opbouw in inleiding, aria en slotkoor. Brahms was bijzonder tevreden met het resultaat. De perfectie van het geheel bracht de componist er bijna toe het werk voor zichzelf te houden. Dat probeerde hij trouwens wel vaker, maar gelukkig wisten zijn vrienden hem ervan te overtuigen dit niet te doen. Dus de première was in 1870 in Jena met de legendarische alt Pauline Viardot. We gaan luisteren naar de alt-rhapsodie van Johannes Brahms door Jart van Nes, alt, en de mannen van het Tanglewood Festival Chorus, begeleid door het Boston Symphony Orchestra opnieuw en opnieuw onder leiding van Bernard Haitink.

Dat was de Altrapsodie van Johannes Brahms, gezongen door Jart van Nes en de mannen van het Tanglewood Festival Chorus, onder begeleiding van het Boston Symphony Orchestra, dat geleid werd door Bernard Haitink. En u hoorde een opname uit 1993. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Radio Romantica. Graag tot ziens. Het werd voor u samengesteld en de concertzender door Pieter de Oude.

Dag, ik ben Thijs Boemer met Lastige Leerling deel 11 over de raakpunten tussen Haydn en Beethoven. We eindigden de vorige aflevering door te vertellen dat Haydn vanuit Londen naar Wenen reizend veilig was aangekomen in Frankfurt. Van daaruit maakte hij diverse uitstapjes. Eén daarvan leidde naar het stadje Biebrich aan de Rijn. Daar had hij een ontmoeting met een muziekuitgever, Bernard Sott. En die firma die bestaat nog steeds. Sott was natuurlijk happig op nieuwe composities van Haydn die hij in Londen had gecomponeerd. De auteur van het lijvige boek dat ik raadpleegde, Robbins Landon, de Haydn-autoriteit, verbaasde zich erover dat Haydn niet op de proppen kwam met een stel notturni die hij speciaal voor Londen had bewerkt. Hij opperde dat dat wel eens te maken kon hebben met Haydn's respect voor de opdrachtgever die hem daarvoor dik had betaald. Ik kende die notturni niet en ik ben gaan luisteren. En ik heb daarnaast natuurlijk het een en ander opgezocht over het ontstaan van deze stukken. Die opdrachtgever was de koning van Napels, Ferdinand de Vierde. Hij was een enthousiaste en op den duur ook virtuose bespeler van een buitennissig instrument, de lira organizzata. Toen ik dat woord voor het eerst tegenkwam, werd ik op het verkeerde been gezet. Want wat is nou in vredesnaam een georganiseerde lier? Maar het blijkt dat dat woord organizzata niks te maken heeft met organiseren, maar wel alles met orgel. Het gaat in feite om een draailier, in het Engels zeggen ze hurdy-gurdy, met een ingebouwd orgeltje. De bespeler draait met de linkerhand aan een slinger en brengt daarmee het geharste wieltje aan het draaien dat de snaren laat trillen. Maar tegelijkertijd vult hij met zijn draaibewegingen ook nog eens een kleine blaasbalg die nodig is voor het ingebouwde orgeltje. Verder is het instrument voorzien van een klein toetsenbord dat je met de rechterhand bespeelt. En de lira organizzata produceert ook nog een heel apart geluid, omdat die is voorzien van snaren waar je niet je vingers op zet, maar die uitsluitend meeklinken. Ik heb een plaatje van het instrument op de site gezet en ben ook op zoek gegaan naar hoe het klinkt. YouTube is er weer goed voor. Hier komt dus even zo'n lira organizzata.

Ja, nou, dit was dus zo'n Lira Organizzata. En Ferdinand IV, koning van Napels, kon er niet van afblijven en had zich ontwikkeld tot een ware virtuoos. En hij greep allerlei componisten bij de kladden en betaalde ze dik om muziek voor hem te schrijven. Haydn's leerling Ignaz Pleyel, bijvoorbeeld, wij spreken zijn naam meestal op zijn Frans uit als Pleyel. Over hem als Haydn's concurrent in Londen, daar had ik het de vorige keer al over. Maar ook Haydn zelf ontkwam er niet aan. Het letterlijk en figuurlijk vorstelijk honorarium was gewoon te aantrekkelijk. Bovendien was die koning van Napels getrouwd met een dochter van de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia. En met die dochter was Haydn bevriend. Haydn had zo'n instrument nog nooit van zijn leven gezien of erger gehoord. Dus zo'n compositieopdracht moet vergezeld zijn gegaan van uitgebreide instructies, want je kan op dit instrument lang niet alle noten spelen. Maar dat belette Haydn niet om er vrolijke muziek voor te schrijven. Ik wil nu zo'n stukje laten horen, uitgevoerd door een ensemble met daarin een hoofdrol voor die Lira Organizzata.

U luisterde naar de pianosonate nummer 1 in F klein, opus 2 nummer 1 en die werd gespeeld door Alfred Brendel. U kunt nu luisteren naar pianosonate nummer 6 in F groot, opus 10 nummer 2 en die wordt gespeeld door Ronald Brautigam.

U luisterde naar pianosonate nummer 6 in F groot, opus 10 nummer 2, uitgevoerd door Ronald Brautigam. Dan kunt u nu luisteren naar pianosonate nummer 7 in D groot, opus 10 nummer 3, en die wordt gespeeld door Swatislav Richter.

Zo kon u luisteren naar pianosonate nummer 7 in D groot, opus 10 nummer 3, en die werd uitgevoerd door Swatoslav Richter. En we besluiten deze aflevering met het menuet in E groot, werken Orne opuszaal 82. Dat wordt uitgevoerd door Jeno Jando.

Dit is de Concertzender. Welkom weer bij Zwerven door de klassieke periode. Vandaag gewijd aan Johann Franz Xaver Sterkel. Hij werd in 1750 in Würzburg geboren en overleed daar ook in 1817. Hij was vooral als organist en pianist actief. Hier is zijn ouverture à grand orchestre in F groot van deze Johann Franz Xaver Sterkel. U hoort het ensemble L'Arte del Mondo onder leiding van Werner Erhardt.

0: We hebben geluisterd naar het Berliner Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Richard Kraus met Shura Tcherkassky als solist. En Jeffrey, kun je ook iets vertellen over de manier waarop hij studeerde? Want dat is toch wel iets heel speciaals, heb ik begrepen.
1: Hij had een enorm strikte routine. Exact tot op de seconde, 3 uur per dag. Als hij werd gestoord door iets of iemand, dan werd de tijd er alsnog bijgeteld en hij ging verder met de maat waarom hij had moeten stoppen. Hij zei zelf altijd dat zijn studieproces leek op een pianostemmer aan het werk. Hij houde noten, houde dingen uit elkaar enzovoort.
0: Dus hij telde eigenlijk gewoon de blessuretijd, telde hij gewoon op eigenlijk. Hè?
1: Ja, je kunt zeggen, hij was eigenlijk een control freak met intuïtie.
0: Ja, ja, ja.
1: Op YouTube kunnen we zien hoe hij zijn vingers en armen gebruikt om zijn typische klankpalet te maken. Soms met vertical fingers en soms een bijna platte vinger. Dit is natuurlijk niet het hele verhaal en misschien ook niet zo belangrijk voor de luisteraar. Maar soms is het interessant om de techniek achter de klank te observeren. Sommige pedagogen zeggen, de wijze waarop wordt het resultaat. We gaan nu 3 opnames van Liszt's Liebestraum nummer 3 vergelijken. Deze 3 versies dateren van de 20 jaren tot de jaren 70. De eerste pianist is Emil van Sauer en leerling van Franz Liszt. Sauer was een heel bescheiden man. Hij zei dat hij niet veel van Liszt had geleerd, want Liszt was te oud. Hij maakt geen gebruik van Liszt's naam op zijn bio zoals veel andere pianisten wel deden. Joseph Hoffmann vond van Sauer de beste van alle leerlingen van Franz Liszt. Niemand minder dan Dina Lepati hoorde van Sauer in zijn laatste jaren in een recital in Paris en zei dat hij nog niets van zijn capaciteiten had verloren. Hij was buitengewoon onder de indruk van zijn spel. Deze opname is van 1925.

0: We hebben zojuist Liszt's Liebestraum nummer 3 gehoord met Emil von Sauer aan de vleugel. Een opname uit alweer 1925. En Jeffrey, zou je ons kunnen wijzen op een aantal valkuilen bij de uitvoering van zo'n werk?
1: Allereerst moet je de partituur respecteren. Er zijn bijvoorbeeld een aantal rusten in het werk, vooral in het laatste maten, die er niet voor niets staan. Volgens von Sauer speelt Liszt niet zo snel als wat hij hoort van latere pianisten. En Liszt speelt ook niet zo sterk, maar meer met elegantie. Hij hield rekening met rusten en langnoten. Dit zijn zaken waar niet altijd rekening mee wordt gehouden in tegenwoordige opnames of uitvoeringen. We horen al deze aspecten wel terug in von Sauer's opnames. Zijn toon is uniek en ritmisch is hij nog steeds een van de meest accurate vertolkers die ik ooit heb gehoord. Hij vergeet de rusten niet. Liszt vertolken met elegantie. Dat is wat von Sauer aan de Liszt-vertolking heeft toegevoegd.
0: En wie is de volgende pianist die we gaan beluisteren?
1: Nu luisteren we naar Claudio Arrau. Hij studeert bij Maarten Krause, ook een leerling van Franz Liszt.

0: We hebben net geluisterd naar Claudio Arrau met Liest Liebestraum nummer 3. En wie volgt er nu?
1: Als laatste een opname van Georges Seurat.

0: U heeft als derde opname Georges Tsifra gehoord in de Liebestraum nummer 3 van Liszt. En Jeffrey, wat is nou eigenlijk jouw voorkeur?
1: Ja, ik wil liever geen voorkeur uitspreken, maar als het toch moet, dan kies ik voor Georges Tsifra. Ze hebben alle drie wat te zeggen, allemaal groot Liszt-spelers. De luisteraar mag verder beslissen.
0: We hebben nog een beetje tijd over. En wat zal het zijn? Een recente versie?
1: Laten we nog naar het begin van Yundi Lee luisteren.
0: U heeft geluisterd naar Matchpoint. Iedere zondagochtend om 10 uur, van 10 tot 11. U kunt het programma nogmaals beluisteren op uitzending gemist op de concertzender.nl. En als u het wilt, dan kunt u altijd reageren door een e-mail te sturen naar jeffreymatch@concertzender.nl. U wordt bedankt voor het luisteren.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met deel 11 in de serie over Nikolai Yakovlevich Mayakovsky. Hij leefde van 1881 tot 1950. En we beginnen met een vroeg werk van deze componist. In 1912-1913 heeft hij zijn tweede symfonisch gedicht, à la Storch, op papier gezet, naar het gelijknamige gedicht van de Engelse romanticus Percy Bysshe Shelley uit 1816. Wat Nikolai hiervan heeft gemaakt, dat horen we nu met het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

U hoorde achtereenvolgens groepen aus dem Tartarus, Im Frühling en Ambach im Frühling, liederen van Franz Schubert, uitgevoerd door basbariton Hans Hotter met pianist Gerald Moore en het was een opname uit 1949. Nu het pianoquintet in A, en dat staat beter bekend als Forellenquintet. Schubert schreef het in de zomer van 1819, nadat zijn goede vriend de cellist Sylvester Baumgartner had gesuggereerd dat hij zijn instrumentaal quintet moest schrijven en dan dat lied Die Forelle daar gebruik van moest maken. En dat lied uit 1817 was in de tijd zeer populair. Schubert voltooide het quintet in september, maar het zou nog tot 1829, en dat is een jaar na zijn dood, duren voordat het werd uitgegeven. In het eerste deel van het Forellenquintet, Allegro Vivace, klinken twee thema's, het ene wat meditatief en het tweede speelser. Het tweede, langzame deel, Andante, is lyrisch van karakter, melodieën moduleren voortdurend. Het derde deel, Scherzo, is levendig en bevat een onbezorgd pastoraal triogedeelte. En dan in het vierde deel, Andantino, komt eindelijk het beroemde lied om de hoek kijken. Eerst spelen de strijkers het en daarna volgen er vijf variaties door de verschillende instrumenten. Het laatste deel, Allegro Giusto, is ritmisch met twee triomfantelijke en zorgeloze thema's. Gaat u luisteren naar Schubert's Forellenquintet, uitgevoerd door Frank Braley, piano, Renaud Capuçon, viool, Gérard Cosset, altviool, Gauthier Capuçon, cello en Alois Porsche, contrabas.

Het forellenkwartet van Franz Schubert in A groot werd uitgevoerd door pianist Frank Braley, violist Renaud Capuçon, altviolist Gérard Cosé, cellist Gauthier Capuçon en contrabassist Alois Porsche. We besluiten deze aflevering van De Wandeling met nog twee liederen van Schubert, gezongen door basbariton Hans Hotter. En de twee liederen zijn het eerste en het laatste lied van de liedcyclus Schwanengesang. Liebesboodschaft en dan gevolgd door Die Taubenpost. Hans Hotter wordt in deze opname in 1954 opnieuw begeleid door pianist Gerald Moore.

Liebesboodschaft en Die Taubenpost. Het eerste en laatste lied uit de cyclus Zwanengezang van Franz Schubert. De liederen werden gezongen door basbariton Hans Hotter met begeleiding van pianist Gerald Moore. Een opname uit 1954. Tot zover deze aflevering van De Wandeling. Die werd samengesteld door Niklas Hoekstra. In de Schubert-uitzending van volgende maand hoort u zijn octet voor drie blazers en vier strijkers.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. In dit programma zullen de grote pianisten grote, maar ook grote kleinere werken spelen. 2 weken geleden overleed op 82-jarige leeftijd de Italiaanse pianist Maurizio Pollini. Hij was een van de groten van de piano in de tweede helft van de 20e eeuw. En toch, naast alle lof, werd zijn spel gedurende zijn hele carrière ook bekritiseerd, omdat het door sommigen cool en cerebraal werd gevonden. Met klassieke opnamen van Chopin, maar ook modernistisch repertoire zoals Boulez, Webern en Berg, consolideerde Pollini zijn expressieve, maar niet sentimentele intimiteit, zijn tonale schoonheid en natuurlijk een formidabele techniek. We beginnen deze aflevering met de 7e sonate van Sergei Prokofjev, gespeeld door Pollini.

George Sell leidde het Cleveland Orchestra in de ouverture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Rienzi was Wagners derde opera na Die Veen en Das Liebesverbot oder die Novize von Palermo. De première van Rienzi op 20 oktober 1842 in de Saksische hoofdstad Dresden was een succes. Meteen volgden nog een aantal uitvoeringen. Tegen het einde van het jaar, 1842 dus, is Richard Wagner in Berlijn te gast. Op een ontvangst ten huize van de beroemde zangeres Wilhelmine Schröder de Vriend. In haar salon voert Wagner een hartelijk gesprek met een andere gast, te weten Franz Liszt. Liszt heeft kort daarvoor in Nederland opgetreden. Hij gaf concerten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Leiden. Liszt is nu voor de tweede keer in Berlijn, waar hij een jaar eerder het middelpunt was van hysterische taferelen. Voor Heinrich Heine waren deze taferelen aanleiding om de term listomania te introduceren. Maar Liszt is inmiddels een ster en Wagner zet met zijn opera Rienzi de eerste stappen in die richting. Hun conversatie in Berlijn zal na twee eerdere ontmoetingen in Parijs de definitieve opmaat betekenen tot een vriendschap die in de muziekgeschiedenis haar gelijke niet kent. En die ondanks de conflicterende karakters van de twee kunstenaars zeldzaam vruchtbaar zou blijken. In gedachten verplaatsen we ons nu naar Parijs, een jaar eerder. Het is 27 maart 1841. Franz Liszt treedt op in de Salle Erard, waar hij voor het eerst zijn reminiscence de Robert le Diable speelt. Een effectvolle, virtuose fantasie op de Vals Infernal uit de opera Robert le Diable van Giacomo Meyerbeer. Later zou Liszt deze helse wals laten voorafgaan door een fantasie op nog een thema uit de opera, te weten de cavatine. Luistert u naar de reminiscence de Robert le Diable, Grande fantasie sur des motifs de l'opéra de Meyerbeer van Franz Liszt, uitgevoerd door pianist Leslie Howard.

Leslie Howard speelde de reminiscence de Robert le Diable van Franz Liszt. Richard Wagner was erbij toen Liszt op 27 maart 1841 in de Parijse Salle Erard het tweede deel, de Valse Infernale, voor het eerst speelde. Hij zette de zaal daarmee op zijn kop. Het succes van het stuk nam bizarre proporties aan, zoals een kleine maand later zou blijken tijdens een concert dat werd geleid door Hector Berlioz. Het programma was geheel gewijd aan werken van Beethoven. Franz Liszt stond geafficheerd als solist in het vijfde pianoconcert. Maar tot verbijstering van Wagner eiste het publiek luidkeels dat Liszt eerst zijn Valse Infernale, zijn helse wals, zou spelen. Daarna kon de muziek van Beethoven worden uitgevoerd. Aan het begin van dit programma hoorden we de overture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Eind februari 1844 was Franz Liszt in Dresden, waar hij een speciaal voor hem ingelaste uitvoering van deze opera bijwoonde. Liszt was onder de indruk van het werk en overal waar hij optrad zou hij Rienzi onder de aandacht van operahuizen brengen. Voor zover Liszt nog niet helemaal van Wagners genialiteit overtuigd was, veranderde dat definitief toen hij in 1846 de partituur van de opera Tannhäuser onder ogen kreeg. Wagner had Liszt deze partituur samen met die van Rienzi toegestuurd. Een van de eerste werken die Franz Liszt zou dirigeren nadat hij in 1848 in Weimar als kapelmeester werd aangesteld, was de ouverture tot Tannhäuser. Vanaf die tijd zou Liszt zich steeds weer opwerpen als de grote pleitbezorger van Wagners muziek. En hij hield dat vol tot zijn laatste snik. U kunt gaan luisteren naar deze ouverture en de aansluitende Venusbergmuziek uit Tannhäuser, uitgevoerd door de New York Philharmonic onder leiding van Zubin Mehta.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Zubin Mehta de ouverture en de Venusbergmuziek uit Richard Wagner's opera Tannhäuser. U hebt geluisterd naar het eerste programma van een serie gewijd aan de vriendschap van de componisten Richard Wagner en Franz Liszt. In de volgende aflevering veel aandacht voor Liszt's bemoeienis met Wagner's Tannhäuser muziek. Samenstelling van Liszt en Wagner, een unieke vriendschap, Mathieu Heinrichs. De juiste gegevens bij de muziek die u hoorde het afgelopen uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden, voor zover u dat al niet gedaan hebt, als vriend van de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Zwerven door de klassieke periode. Met vandaag werk van Joseph Haydn en Mozart. Van Joseph Haydn allereerst zijn Missa in Besrood, Hoboken 22, nummer 10, getiteld Missa Sancti Bernardi di Ofida. Met de klassieke misdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Dan geef ik de namen van de solisten, de sopraan Lorna Anderson, de mezzo Pamela Helen Steven, de tenor Mark Patmore en de bariton Stephen Varco. Verder Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox, mis van Joseph Haydn dus.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan beginnen met een nieuwe serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Want het is dit jaar een eeuw geleden dat deze oorlog begon. We luisteren naar muziek over deze zwarte bladzijde uit de vorige eeuw en naar muziek uit die tijd dus. Vanavond staat op het programma de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van de Engelse componist Avrigal Bryan. Hij schreef dit werk kort na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1919 tot en met 1922. Het is een symfonie waarin deze oorlog een belangrijke plaats inneemt. De componist was dol op de Duitse muziek en literatuur. En voor hem was het dan ook een grote schok dat Duitsland en Oostenrijk met deze oorlog begonnen. Maar toch droeg hij het werk op aan Richard Strauss. Voor deze gigantische gotische symfonie staan er op het podium ruim 800 muzici en zangers, inclusief de vier fanfare-orkesten achter het podium. En natuurlijk is dit werk niet geschikt voor een normale concertzaal, maar voor een grote tempel zoals de Royal Albert Hall. In dit programma hoort u opname van de BBC Proms uit 2011. De symfonie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is symfonisch en het tweede deel is een te deum. En omdat dit werk bijna 2 uur duurt, luisteren we zo dadelijk naar het eerste deel en uit het te deum naar het te deum laudamus. In het werk neemt de componist ons mee op een reis door de West-Europese muziek, maar ook nieuwe klanken zijn te horen. En dat alles in een uitvoering door Susan Gritton sopraan, Christine Rice mezzo-sopraan, Peter Artie tenor, Alastair Miles bas, de Bach Choir, de BBC National Chorus of Wales, Brighton Festival Chorus, Chœur Siedit, het CBSO Youth Chorus, Elitum College Boys and Girls Choir, Elitum College Boys and Girls Choirs, Huddersfield Choral Society, the London Symphony Chorus, Southend Boys and Girls Choirs, David Good Orgel, BBC National Orchestra of Wales en de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

Tot zover het eerste deel en het begin van het tweede deel uit de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van Havergal Brian, met onder andere de sopraan Susan Gritton. En verder hoorde u ook Peter Otti-tenor, Alistair Miles Bass, de BBC National Chorus of Wales, London Symphony Chorus en daarnaast nog 8 andere koren. David Good, orgel, BBC National Orchestra of Wales en BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Brabants. En tot zover deze eerste aflevering van een serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Met de symfonie die u zojuist hoorde gaan we volgende keer verder. Het programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender. Dit is ons nieuwe programma Sans Souci. Het programma is gewijd aan muziek in de klassieke en pre-klassieke tijd. Dat wil zeggen Haydn, Mozart, Beethoven, hun tijdgenoten en hun directe voorbeelden. Sans Souci, dat was het paleis van de Pruisische koning Frederik de Grote. Een muziekminnend vorst die vele grote componisten naar zijn hof haalde. Karel Philipp Emanuel Bach bijvoorbeeld. Deze zoon van Johann Sebastian werd door zijn collega's alom bewonderd. Mozart formuleerde het als volgt: Bach is de vader, wij zijn de kinderen. Zijn muziek ligt goed in het gehoor, maar

zit vaak vol verrassende wendingen. Hij was een meester in de special effects van de muziek. Bijzonderheden die andere componisten alleen bij uitzondering gebruikten. Juist die durf, dat heel eigen geluid, maakt hem zo geliefd bij zijn collega's. En hoe dat uitpakt, hoort u nu in deze Symfonie voor Strijkers in C groot.

U hoorde kammerorkest Carl Philipp Emanuel Bach onder Hartmut Hähnchen in de symfonie voor strijkers in C-groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Het allerbelangrijkste voor Carl Philipp Emanuel was eerlijke expressie. Men moet vanuit de ziel spelen en niet als een gedresseerde vogel. Dat zei hij niet zomaar op een feestje na een paar wijntjes. Hij zette het zwart op wit in een leerboek voor pianisten. Nergens is Bach ook persoonlijker en indringender dan in zijn klaviermuziek. Het liefst bespeelde hij het klavichord, een instrument waar de speler totale controle heeft over de toon. Helaas is het volume te gering voor openbare concerten. De piano was een goede tweede. Gelukkig voor Emanuel werd het instrument tijdens zijn leven steeds populairder. U hoort nu een van zijn composities, het smartelijk afscheid van het Silbermann klavier, en vrolijker Freude over de aanschaf van datzelfde klavier.

De Suite Napoleon van Honegger werd gespeeld door het Tsjechoslowaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Ook niet onbelangrijk voor deze serie is de beroemde historische roman van Victor Hugo. Ik heb het over Les Misérables. De slag bij Waterloo tot en met de Parijse opstand van 1832. Dat wordt allemaal mooi beschreven in deze roman. In 1934 ging de partijfilm Les Misérables van Raymond Bernard met Jean Valjean, Harry Bauer. En ook voor deze film schreef Honegger de muziek en daarna ook weer een suite. Luistert u naar het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest, wederom onder leiding van Adriano.

Adriano dirigeerde het Tsjechisch-Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava met Arthur Honegger's suite Les Misérables. En dan nu een mars uit de tijd van Napoleon III. La musique des gardiens de la paix, onder leiding van Louis Thillier, speelt Bolero Imperial van de totaal onbekende componist Édouard Ernst in de versie van Désiré Dondaine.

En dat was tot besluit Bolero Impérial van Eduard Ernst met de La Musique des Gardiens de la Paix onder leiding van Louis Thillet. Tot zover deze eerste aflevering van de serie Oorlog en Vrede. Een nieuwe serie bij de Concertzender in een proloog, 11 delen en een epiloog. En dat wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. De muziek die u heeft gehoord is afkomstig van één cd. En omdat we nog tijd over hebben en omdat we op deze cd ook nog één track over hebben, laten we die natuurlijk graag even horen. De titel is Marche Funèbre.

U luistert naar de Concertzender. Voor luisteraars die geïnteresseerd zijn in de programmering van de Concertzender, want wij zenden uit 7 dagen in de week, 24 uur per etmaal. En dat doen we met vele vrijwilligers en die willen graag met u door blijven gaan met het uitzenden van al deze mooie programma's. Word daarom vriend of donateur van de Concertzender. Kijk op onze website hoe u dat kunt doen, www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie getiteld Onbekend is onbemind. Daarin staat muziek centraal van onbekende of minder bekende componisten. We beginnen met muziek van eigen bodem. Allereerst staan we stil bij Bernard van den Sichtenhorst Meijer. Hij leefde van 1888 tot 1953. Hij was vooral beroemd om de biografie van Jan Pieterszoon Swedink, die verscheen in 1934. In 1928 schreef van den Sichtenhorst Meijer een heel moderne en ongebruikelijke tweede pianosonate. U hoort pianist David Kuiken.

Van Joseph Haydn was dit de Missa Sancti Bernardi de Offida, uitgevoerd door Tölzer Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel, Jurg Hering Tenor, Harry van der Kamp Bas en Tafelmuziek, allemaal geleid door Bruno Weil. We gaan verder met Haydn's Mare Clausum. Dit tweedelige fragment wordt uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solist is Harry van der Kamp, bas.

Dat waren twee delen uit Mare Clausum door het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil met als solist Harry van der Kamp. De volgende compositie van Joseph Haydn is Motetti di Venerabili Sacramento. U hoort Laude Sion et Cepanis in Figures, Bone Pastor. Weer hoort u solisten van het Tölzer Knabenkoor, het Tölzer Knabenkoor zelf, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek, geheel onder leiding van Bruno Weil.

Dat was Motetti di Venerabile Sacramento van Joseph Haydn, uitgevoerd door solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het Te Deum voor keizerin Maria Therese. Het is een werk voor koor en orkest.

U hoorde het Te Deum voor keizerin Maria Therese, uitgevoerd door de solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. In Zwerven door de klassieke periode heeft u geluisterd naar composities van Joseph Haydn. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dag, ik ben Thijs Bonger met de eerste aflevering van een serie uitzendingen met als titel Geniale muziekvrienden. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing over Mozart als wonderkind. En die lezing die sloot ik af met twee muziekfragmenten. Het eerste van Haydn en het tweede van Mozart.

Ja, in dat laatste fragment, van Mozart dus, hoor je duidelijk dat hij zich heeft laten inspireren door Haydn. En toen ben ik gaan zoeken naar hun wederzijdse beïnvloeding. Enorm tijdrovend, maar fascinerend. Die symfonie van Mozart, die is bij veel luisteraars wel bekend, want het gaat om zijn heftige 25e symfonie in G-klein, KV 183. En die is vooral bekend geworden door de film Amadeus. Maar de symfonie van Haydn, die Mozart inspireerde, die hoor je eigenlijk nooit in de concertzaal. Het gaat om Haydns 39e symfonie. Die staat, net als die van Mozart, ook in G-klein. En is minstens even heftig, behalve dan het langzame deel waarin we even mogen uithijgen. Deze muziek is een product van de Sturm und Drang beweging, waarin de emoties ineens opspelen. Haydns orkest beschikte in 1767 korte tijd over 4 hoorns en daar maakt Haydn dankbaar en uitgebreid gebruik van. Vooral in de finale laat hij die hoorns bozig blaffen. Haydns muziek zit vol generale pauzes, dat wil zeggen als de muziek even zwijgt. Meestal waren die komisch bedoeld, maar in deze symfonie gebruikt Haydn die momenten van stilte om de spanning op te voeren. Haydns 39e symfonie in G-klein, gespeeld door het Austro-Hungarian Haydn Orchestra onder leiding van Adam Fischer.

Dat was Haydn's 39e symfonie in G-klein. Ik vind dit steengoeie muziek. Waarom hoor je hem nooit in de concertzaal? We slaan 6 jaar over, dan zitten we in 1773. Mozart is 17 en het ziet er niet naar uit dat hij in zijn geboortestad Salzburg een fatsoenlijk betaalde baan als muzikus kan krijgen. Hij is op dat moment wel concertmeester van het hoforkest van de aartsbisschop van Salzburg, maar hij vindt dat niet zo prettig omdat hij voortdurend viool moet spelen. Zijn gevoelige oren kunnen niet goed tegen het scherpe geluid van de hoogste snaar. En hij krijgt maar een schijntje als honorarium. Vader Leopold Mozart heeft het hoog in de bol over zijn begaafde zoon. Daarom reizen vader en zoon in juli naar Wenen, hopend op een betere aanstelling voor Wolfgang. Leopold is een echte netwerker en ze leggen het ene bezoek na het andere af. Wolfgang vindt het allemaal wel leuk. Hij schrijft kolderieke brieven aan vrienden en aan zijn zus Nannerl thuis in Salzburg. Ik lees er een voor. Hodier nous avons begegnet per strada dominum Edelbach, welcher uns divoi compliment ausgerichtet hat, et qui sich tibi et tamer empfehlen lässt. Adio. Een mengsel van Latijn, Italiaans, Frans en Duits. De vertaling luidt: vandaag kwamen we op straat Herr Edelbach tegen, die ons de groeten deed en die de groeten doet aan jou en je mama. Dag. Al die talen, die had Mozart overgehouden aan zijn jarenlange zwerftochten als kind door Europa. Een ander briefje ondertekent hij met Gnachflo Trazom. Ja, dat is zijn naam in omgekeerde volgorde. Ook wel leuk als je leest dat vader Leopold door zijn dochter Nannerl in Wenen op pad wordt gestuurd om voor haar een hypermodern corselet te kopen dat je in Salzburg nog niet kan krijgen. Leopold was een nogal stijve man en hij zal wel 3 keer hebben moeten slikken voor die een lingeriewinkel binnenging. Vader en zoon Mozart gaan zelfs hoopvol op audiëntie bij keizerin Maria Theresia. Ze worden daar zeer koeltjes ontvangen. De zittende hofcomponisten waren bang voor concurrentie en ze hadden op de keizerin ingepraat. Dus qua banen voor Wolfgang levert het bezoek aan Wenen niets op. Maar muzikaal des te meer. Het strijkkwartet is op dat moment het populairste genre. Het is in die tijd een soort Spotify. Opera's, hele symfonieën, niets is veilig. Ze worden allemaal bewerkt voor dit huiselijke medium. Het is natuurlijk ook weer een geldkwestie. Een operagezelschap of een symfonieorkest is natuurlijk oneindig veel duurder dan 4 strijkers. Luister maar even naar een bewerking van een duet uit Mozart's opera Don Giovanni.

Ja, maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek geschreven, speciaal voor het strijkkwartet. In Wenen circuleren er veel partituren van degene die het genre groot heeft gemaakt. Haydn heeft dan net een revolutionaire reeks van 6 kwartetten geschreven. Er zijn nog steeds veel mensen die Haydns muziek betitelen als wel aardig of braaf. Schumann heeft een keer geschreven dat je van Haydn niets nieuws kon leren. Hij vergeleek hem met een oude huisvriend die we allemaal hartelijk en met respect begroeten, maar die niets interessants meer te melden heeft. Aan dit soort vooroordelen hoop ik in deze uitzendingenreeks iets te gaan doen. Nou, luister maar eens naar het eerste en het derde deel van Haydns strijkkwartet opus 20 nummer 5. Vertoont, net als die symfonie, ook weer de Sturm und Drang kenmerken. Volop heftige emotie en tragiek.

Twee delen uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Jerusalem Quartet. En durf nou nog eens te zeggen dat Haydn's muziek braaf en saai is? Haydn schrijft vaak muziek volgens de laatste mode. En op het moment dat Mozart met zijn vader in Wenen is, is het helemaal in om een fuga te schrijven als finale van een kwartet. Nou, hier komt er een en dat is toevallig de finale uit het kwartet waar we daarnet de delen 1 en 3 uit hebben gehoord. Daar komt-ie.

Finale uit Haydn's strijkkwartet in F-klein, opus 20, nummer 5. Ja, ik vind het fantastisch zoals hij dit heeft geschreven. Het is tragisch, het is licht en toch een fantastische, technisch kloppende fuga. Probeer het er maar na te doen. Nou, dat thema, probeer dat eventjes vast te houden. Want Mozart en Haydn kenden elkaar dan nog niet persoonlijk. Want Haydn die is werkzaam in een paleis op 85 kilometer van Wenen. 2 dagen reizen in die tijd. Maar Mozart is zo enthousiast over Haydn's strijkkwartetten dat hij er ter plekke ook een paar gaat schrijven. Luister maar naar wat Mozart doet met het fuga-thema dat we net van Haydn hebben gehoord.

Ja, fragmentje uit Mozarts strijkkwartet KV 168. 17, hè, was hij toen hij dit schreef. En natuurlijk moet dit kwartet van Mozart volgens de laatste mode ook eindigen met een fuga. Daar komt-ie.

Nou, je hoort wel dat Mozart nog niet de graad van perfectie van zijn oudere collega Haydn heeft bereikt. Het schrijven van fuga's is nou eenmaal hondsmoeilijk. Nog een kwartet van Haydn dat Mozart bestudeert. En dat weten we, want er bestaat een partituur van dat kwartet met aantekeningen erop in Mozarts handschrift. Luister maar.

Een fragmentje uit Haydn's kwartet opus 17 nummer 4 was dat. Ik noem Mozart vaak een muzikale spons. Hij zuigt alles wat hij hoort op en jaren later komt het er weer licht gewijzigd uit. Luister maar, want een jaar voor zijn dood schrijft hij een kwartet dat zo begint.

Ja, dat lijkt toch echt verdacht veel op dat kwartet van Haydn waar we net een fragmentje van hoorden. Conclusie, Haydn heeft al heel veel invloed op Mozart gehad voordat ze elkaar persoonlijk leren kennen. We slaan nu 10 jaar over. Dan is het 1783 en we zijn in Salzburg. Boven het stadje ligt dreigend de residentie van de aartsbisschop, die daar niet alleen de hoogste kerkvorst is, maar ook de wereldlijke macht heeft. En nu gaan we het paleis binnen en lopen naar de Carabinierizaal, waar geregeld muziek wordt gemaakt. Daar zit de aartsbisschop, Hieronymus Colloredo, met zijn hofhouding en een aantal gasten. Een machtig man dus, deze Colloredo, een potentaat van het zuiverste water en bovendien nog eens een zuurpruim met heel weinig vrienden. En ook de verhouding met zijn hofmuzikanten is uiterst stroef. Vader Leopold Mozart voegt zich nog wel morrend naar Colloredo's wensen, maar zo'n lief Wolfgang heeft het voortdurend met hem aan de stok. Colloredo ontslaat hem, maar neemt hem een tijdje later toch weer in dienst. Maar in 1781 geeft Colloredo Mozart geen toestemming om een belangrijk concert in Wenen te geven. En dan is de breuk definitief. Het loopt zelfs zo hoog op dat Mozart door iemand van de hofhouding letterlijk het paleis uit wordt geschopt. Goed, tijdens het concert voor Colloredo woont Mozart alweer 2 jaar in Wenen en hij is daar tegen de zin van zijn vader getrouwd met Constanze Weber. Een andere hofmuzikus van Colloredo is Michael Haydn, een jongere broer van Jozef Haydn. Hij heeft van Colloredo, die zelf ook graag viool speelt, opdracht gekregen om 6 duo's te schrijven voor viool en altviool. En tijdens dit concert worden ze gespeeld. Ik zeg wel steeds concert, maar het gaat meestal meer om een sociaal gebeuren met muzikaal behang. Er wordt vaak gezellig door de muziek heen gekeuveld. Luister maar even naar zo'n duo van Michael Haydn.

Ja, echte Unterhaltungsmusik. Graaft niet diep en geeft de hoofdrol aan de viool. Dat kabbelt gezellig zo nog een tijdje door. Maar dan klinkt ineens het langzame deel van het zesde duo van Michael Haydn. De gesprekken verstommen, men kijkt richting de muzici en plotseling wordt er aandachtig geluisterd.

Na dit duo wordt er enthousiast geapplaudisseerd. Dit is diepzinnige, rijke muziek, fantastisch gecomponeerd voor twee instrumenten. Als aartsbisschop Colloredo had geweten wie dit stuk heeft geschreven, was hij heel wat minder enthousiast geweest. Wat was er dan gebeurd? Mozart is dus op bezoek bij zijn vader in Salzburg, onder andere om zijn vrouw aan hem voor te stellen. En Mozart zoekt daar ook oude vrienden op, waaronder Michael Haydn. En die zit in een moeilijk parket. De aartsbisschop heeft 6 duo's bij hem besteld. Michael heeft er 4 afgekregen, maar nu zit hij muurvast. Misschien ook door zijn drankprobleem, want hij zat geregeld dronken achter het orgel. Maar misschien was hij ook gewoon ziek. De aartsbisschop, die ongeduldig wordt, heeft al gedreigd om zijn salaris in te houden als die duo's niet op tijd afkomen. En dan zegt Mozart, nou, laat mij maar even. En componeert in een vloek en een zucht 2 meesterlijke duo's. Ze verschijnen in druk onder Michael Haydn's naam. Daarom hebben ze pas later ontdekt dat 2 van de 6 duo's niet van Michael Haydn zijn, maar van Mozart. We zijn alweer bijna door de tijd heen. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. Feedback is welkom. Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Op 1 mei zit ik hier weer en dan gaan we verder met Geniale Muziekvrienden. Een programma over wat Haydn en Mozart aan elkaar hebben gehad. Ja, nog even een PS'je. Wat Haydn's symfonie nummer 39 betreft, die we aan het begin draaiden, had ik ongelijk. Want de Philharmonie Zuid-Nederland, die speelt hem zeer binnenkort. 11 mei doen ze dat in Maastricht, 12 mei in Eindhoven, 13 mei in Den Bosch, 16 mei in Venlo en 18 mei in Breda en 19 mei tenslotte in Heerlen. Dus gelukkig is er iemand zo verstandig geweest om die symfonie eindelijk eens een keer op het programma te zetten. Want, nou nogmaals, ik vind hem zeer de moeite waard. Tot de volgende keer.

Dag luisteraar, u luistert naar het programma Vlaamse Meesters op de Bok. De Vlaamse meesters uit de titel van deze reeks zijn de Vlaamse toonaangevende dirigenten van vandaag. In elk programma stellen we één van ze aan u voor. Vier zomerprogramma's zijn dit dus en vier dirigenten. En ik heb het dan over Sigiswald Kuiken, Philippe Herrewegen, René Jacobs en Jos van Immerseel. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 1 met Sigiswald Kuiken. Hij vierde in februari van dit jaar zijn 80ste verjaardag. In zijn beginjaren als violist werd hij wel eens beschouwd als een goede Belgenmop, maar die tijd ligt ver achter ons. Sigiswald Kuiken kwam al op zeer jonge leeftijd in contact met oude muziek. Door zelfstudie maakte hij zich vertrouwd met 17e en 18e eeuwse speeltechnieken en interpretatieconventies voor viool en viola da gamba. In 1969 herintroduceerde Sigiswald Kuiken de authentieke speelwijze voor barokviool, waarbij het instrument niet onder de kin geklemd wordt, maar vrij op de schouder ligt. In 1972 richtte hij onder impuls van Gustav Leonhard het barokorkest La Petite Bande op, het begin van een glorierijke periode. Kuiken past gaandeweg belangrijke vernieuwingen toe in de uitvoering van de religieuze muziek van Johann Sebastian Bach. Er is geen koor, maar een solistisch vocaal kwartet en een al even slanke instrumentale bezetting. Helderheid, transparantie en precisie winnen erbij, vindt Sigiswald Kuiken, die voorts grote aandacht besteedt aan de correcte declamatie van de tekst. De aanpak van Kuiken met kleine bezetting wordt vastgelegd in een 17-delige reeks cd's met de cantates, alle cantates van Johann Sebastian Bach. Dit is La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken met de 7-delige kantate Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een kantate voor de 6e zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoort Midori Suzuki, sopraan, Magdalena Kojena, mezzo-sopraan, Knut Schoch, tenor en Jan van der Krabben, bariton. Luisteren we naar de muziek van Bach zoals hij in de tijd van Bach klonk.

We luisterden naar de cantates Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een cantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoorde Midori Suzuki sopraan, Magdalena Kozena mezzosopraan, Knut Schoch tenor en Jan van der Krabben bariton. En natuurlijk La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. In 1996 richt Sigiswald het Kuiken strijkkwartet op. Het bestaat uit hemzelf, François Fernandez Viool, de echtgenote van Sigiswald, Marleen Tiers, altviool, en Wieland Kuiken, zijn broer, cello. Het ensemble concentreert zich op de kwartetten van Haydn en Mozart. De spelers zijn internationaal bekend om hun belangrijke bijdrage tot een meer authentieke en historisch gefundeerde speelwijze van de strijkinstrumenten. Ze zijn ook solistisch en in andere combinaties werkzaam. Sinds 1986 trad het Kuiken strijkkwartet op in bijna alle landen van Europa en ook in Australië, de Verenigde Staten en Japan. Sigiswald Kuiken houdt zeer van de muziek van Joseph Haydn. Bij Harmonia Mundi brengt hij met La Petite Bande de celloconcerto's en de Sinfonia Concertante van Haydn uit. Voor dit programma, de eerste aflevering van Meesters met een stokje, koos ik voor het celloconcert in C groot, met als delen Moderato, Adagio en Allegro Molto. U hoort Hidemi Suzuki cello, Patrick Beaugirot hobo en Marc Vallon fagot en La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

In deze eerste aflevering van de vierdelige reeks Vlaamse meesters op de bok over vier befaamde dirigenten luisterden we naar het celloconcert in C groot van Joseph Haydn, met als delen Moderato, Adagio en Allegro molto. U hoorde Hidemi Suzuki cello, Patrick Baugiraud hobo en Marc Vallon fagot en ook La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Nog van Joseph Haydn is er nu zijn harmoniemesse nummer 14. Ze werd voor het eerst uitgevoerd op 8 september 1802 in de Bergkirche in Eisenstadt. Haydn was toen al 70 en wijd en zijd een grote naam, een graag geziene gast ook in de hoogste kringen. Maar hij beschreef zichzelf als een immer kränklicher alten Knaben, een almaar ziekelijker oude knaap. Hier zijn La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Sigiswald Kuiken. De solisten zijn Sandrine Pio, sopraan, de Finse Monica Groop, mezzo-sopraan, Christophe Prégardien, tenor en Harry van der Kamp, bas.

Manuel Madin bespeelde het orgel, Peschetti-orgel van de San Giacomo Apostolo en die staat in Polcenigo. Concerten voor orgelsolo werden gecomponeerd door Johann Adolf Hasse. Deze muziek werd uitgebracht door het label Bon Giovanni. Muziek van de familie Bach. Johann Christoph Friedrich, Johann Ludwig, Karl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann, Johann Ernst en natuurlijk van Johann Sebastian Bach. En we beginnen met een werk van Johann Sebastian Bach. Jauchzet, Frohlocket en Hirtenmuziek uit het Weihnachtsoratorium. U hoort het Vocaal Ensemble Frankfurt en onder andere Concert Köln.